vliegenkes, hazen om ik ken. Hij leidt zich heringes, wel meidsen uit die ken. Kooi het skirt brood is uit, kan eten min ole. Mama is als tennis in, ja zie je in mijn leid.